is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Eggman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig, met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

Kan zo'n Disney-film gebruikt worden, dit nummer. Misschien is het ook wel ervoor bedoeld, ik weet het niet. Maar het is een nieuwe single van Bruno Mars. Zoals José Schepers altijd, formuleert. Maar dit is gewoon Bruno, op zijn best. Ja, de nieuwe single is weer lekker. Ja, geweldig, toch? Ja. De zoele zomers komen eraan, zou ik dan maar zeggen. Vandaag, op deze zaterdag, de 30e alweer, mei 2026. En de 30 is vandaag een dag, die hoort bij deze dag waarschijnlijk. Want vandaag voor de 30 graden. Ja. Wat zweten. Dus, ik hoor van de andere kant weer dat het iets minder wordt dan 30 graden. Gisteren was het 30, was het behoorlijk warm, maar vandaag zal het iets minder worden. Ja, sorry, het wordt iets minder. Dus we hebben geluk, dat betreft. Lekker, een temperatuurtje is niet mis, hè, toch? Ja, ik hou er wel van, moet ik zeggen. Zon en warmte. Oké, welkom dus, goedemorgen. Het is de zaterdagochtend dus. En begonnen met Bruno Mars, zoals je al hoorde. En Risk It All heet de nieuwe plaat. En Sarah Larsson met Midnight Sun. Die hoorde je nog daarvoor als opening van dit radioprogramma op de zaterdag. Van 7 tot 9 uur moet je dat mij doen. Mijn naam is Jon Vos, zoals je al hebt gehoord zojuist. En ik heb de muziek uit het heden en verleden, zoals ik altijd vertel, ook al. Ja, die komen voorbij. En dat is altijd zo het geval bij het Verparkstad. Want 24 uur per dag, de beste muziek. Ja, het heden en verleden. Over heden en verleden. De heden had je juist van Bruno Mars en verleden in de jaren 80. Gaan we verder met deze uit 88 alweer. Wet. Dat heeft je niet aan dingen. Sweet Little Mysteries, weet je. Goedemorgen.

saxofoon. Klingande. Of Klingande. Klingande. Kan dat ook zijn. Jewel natuurlijk. Hij is een score in deze hit in 2013. En dat was een grote hit in Vlaanderen. Ja, België dus. Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland en Italië stonden ze nummer 1 in 2014 met dit nummer. En onder leiding van Cedric Steinmiller en Edgar Guthrie. Dat waren die twee jongens uit Frankrijk kwamen ze. Wet, wet, wet, de format Sweet A Little Mystery hoorde je op de radio. Over de mystery gesproken? Nou, Robbie Williams straks. Meer is Martin Garrix. En eventjes een lach op je gezicht is wel goed voor deze zaterdag, toch? The Smile.

0: grote van Robbie Williams. I am done, come undone. I am done zingt hij dan. Wat heet Come Undone? 2003 scoorde hij deze grote hit. Martin Garrix ervoor met Smile. En ja, we naderen langzaam half acht. Dat betekent dat we even tussenuit zijn, want het headline nieuws komt eraan. En daarna 20 minuten lang Brussel vrije hit. Maroon 5, Boris Gardner, Suzanne Freek en R. Kelly staan gepland. Maar eerst toch deze van Donnie en Yves Pierensen, nachtenlang.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. In het Franse Arromanche Le Bain wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan de D-Day-operatie. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

heeft het letterlijk opgevat in deze R. Kelly. Oh, the world greatest. I'm the world greatest, man. Spelen met kinderen. Nou ja, daar zit hij nu voor. Hé, dat was het 20 minuten lange Broadway hit. Maar hij maakte wel goede hit, hè? Met goede muziek, ja, zeker. Hé, dat waren R. Kelly dus en World Greatest. En Suzanne Vreek met Halverwege, hoorde je. En Boris Gardner met I Want to Wake Up With You. En Maroon 5 Makes Me Wonder openen de 20 minuten lange Broadway hit. Ja, als je hier bij Park zat. Gaan we verder met Macklemore, Ryan Lewis en Ray Dalton. En die lekkere plaat voor uit je bed te stappen. Kijk, alles. Als je nog op bed bent.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij

0: parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: zo lekker deze. Maar zit toch lekker.
1: Goedemorgen. Welkom terug. Aan de andere kant van 8 uur is dit nog een keer de Vos. Tot 9 uur. En dit was zo lekker. Deze Boza-plaatje. Ja, je kunt het wel zeggen. Magnetic. Want magnetisch word je aangetrokken door deze plaat waarschijnlijk. Oké, het is. Ja, ik denk misschien wel de zomerplaat van 2026. Oké.
0: Magnetic. Zet het over daarvoor de Magican?
1: Ja, klinkt een beetje hetzelfde. Years and Years and Years. Magic and Years and Years. En Sunlight opende de radioshow deel 2 dus. En welkom terug. Tot 9 uur. Muziek van onder andere Sommier, zie ik staan. Imagine Dragons, Kane. En Golden Earring komen voorbij. En John Legend, wat dacht je daarvan straks? Nou, zo dadelijk al verder. Ja, zo dadelijk komt hij aan. Met Safe Room uit 2003. Nee, het was 2000 zoveel, hè? 2005 of zo. Oké, maar is uit 2008 Lady Gaga. De Pokerface zetten we eventjes op deze zaterdag. Wat ga je doen? Op de fiets misschien? Ja? Het is limmers moois, hè?
0: Ja.
1: Pas op, er zijn wat fietsers onderweg.

Hoog tijd dat hij weer een hit gaat scoren, deze John Legend. Dat was een oudje voor een Safe Room. En daarvoor Lady Gaga, The Poker Face. Zet de Poker Face op en op de fiets. Ja, ik zei het al, in het Limburgs landschap heb je vandaag heel wat fietsers. Recreatieve fietsers die aan een wedstrijd meedoen. En dat heet dan Limburgs Mooiste. Ik wens iedereen daar veel succes mee. En ja, we zullen onderweg zijn. En jij als verkeerdeelnummer, houd er een beetje rekening mee, zou ik zeggen. Ik doe zelf ook fietsen, dus vandaar dat ik dat even

Als ik het dan niet gezegd heb, hebben hun het verzongen. Zomerjuich, morning, goedemorgen. Nou, maar deze dus nog een keer. Halloway, de format What is a Love. Gingen we terug naar 1993. Oké. Ja, straks komen ze eraan. Headline nieuws. Headline nieuws komt eraan. Maar daarna de 20 minuten lange Bruce Overlay hits. En in die hits zie ik staan Kane uit Nederland. Goldie Wing, ook uit Nederland. Robert van Hemert uit Nederland. En Donnie uit Nederland. Die andere komt niet uit Nederland. Goldplay, talk. Ja, dus dan weet je dat alvast. Maar voor die tijd ga ik nog even deze draaien. Imagine Dragons en XTID en

0: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: weer.
1: Ja, het wordt gezegd. Let's talk. Oké. Coldplay naar non-stop muziek. Lijkt weer terug. Ja, de Vos. Oké. Coldplay dus aan talk. En daarvoor Robert van Hemert en Donny. Die Donny kom je overal tegen worden. Moet dat nou?
0: Ja, dat moet dan weer.
1: Ja, dat was de titel van het blad trouwens. Een Gold Living, een Twilight Zone. Europese versie staat er tussen haakjes. En ken je nog met Rain and Down on Me? En nu U2.

van 2013 alweer voor deze YouTube-blad. An Ordinary Love. Hey, ik ga je verlaten. Bedankt voor het luisteren op deze zaterdagochtend. Maak er een leuke dag van, wat je wilt doen. Ja, doe voorzichtig ook trouwens. En geniet van de dag deze zaterdag. En morgen vroeg, 7 uur, zit ik weer in de studio. Weer een of ander aan afkondigen van de plaat. Oké. Ik zou zeggen bedankt. Tot ziens. Tot morgen. Hoi.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf. De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In april begonnen vertegenwoordigers van Libanon en Israël met diverse gesprekken in de Amerikaanse hoofdstad Washington.

0: De terreurbeweging Hezbollah zit daar niet bij. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Nieuws.
1: Dit is RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.

Mark Smit en Wait For You. Bij de zaterdagochtend van Echt TV Parkstad. Met ervoor ook nog Tracy Chapman en Fast Car. Yes, fijn dat je erbij bent. Ik ben Nieuwig, Jip Henze. En vanaf nu hoor je me elke zaterdagochtend van 9 tot 12. Met, ik noem het, de soundtrack van jouw zaterdagmorgen. Zometeen al Alanis Morissette, een echte 90s klassieker met Awanek. Ook Armin van Buuren komt eraan en Sex, Love and Water. Eerst, waarmee we de show altijd mee gaan openen, de track van vandaag. Een nummer dat ik kies door de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 30 mei 2026. Afgelopen week was het natuurlijk tropisch warm hier in Limburg, maar ook in heel Nederland. Tropisch warm, ik kon je bijna een hittegolf noemen. Gisteren als hoogtepunt 31 graden. En ja, vandaag dan een beetje regen, maar daar gaan we ons niet van in de weg laten staan. Louis Fancy en Nicky Jam, de track van vandaag.

Estland. En daarna werd hij echt non-stop gestreamd ook door heel veel mensen. Dit is Tommy Cash en Espresso Macchiato, wat je ook zeker nodig hebt op de zaterdagochtend. Good morning!

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten de Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.
7: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
7: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Destiny Child en Boedelitjes hier op Echt TV Parkstad. Goedemorgen, zometeen muziek van Salababa Push It om even lekker dat weekend te beginnen. Ook Atama Kitten komt eraan. Na de man die vanavond aan zijn allerlaatste show van de reeks van 10 concerten in Johan Cruijff Arena gaat beginnen. Ik heb het over Harry Styles en je hoort hem nu hier met American Girls.

0: op RTV Parkstad. Voor de Jonas Staat en Peppa. En het zou vet zijn, hè? Als ze met het WK, wat over 2 weken begint, de finale halen. Zo, en met Nederland. Dat dan het hele museumplein weer vol staat met oranje supporters. Een hele grote zee van oranje. Daar, die beelden. Daar krijg je nog altijd kippenvel van. Zou vet zijn, zou vet zijn. We gaan het zien. Op 14 juni dan speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan in de poolfase. Maar dan moeten ze echt nog een hele lange weg gaan als ze die finale willen halen. Ja, en in de finale dan vindt er ook een halftime show plaats. Net zoals bij de Super Bowl normaal altijd is. De FIFA wou dat ook. En dat gaan ze ook doen met een line-up waar je u tegen zegt. Madonna, Shakira en BTS.
1: Dit is het weekend.
2: Weekend van
0: ja, dus als je al geen fan bent van voetbal, ja, dan moet je er nog altijd in kijken.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
6: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
7: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
9: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar... voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in

0: Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter over.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfheulsterichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

en Undecided bij Parkstad. Yes, goedemorgen. Je hoorde ervoor ook nog even kijken. What Stewart en Young Turks. Gezellig. Ja, en zometeen festivalnieuws. We gaan even kijken wat er aan de hand is in het festivalland. Andere Pinkpop heeft afgelopen dinsdag iets heel leuks aangekondigd voor alle Limburgers. En dit weekend is Douwbop in Hellendoorn aan de gang. Dus daar gaan we ook even kijken wat daar op de line-up staat, wat daar allemaal te doen is. Eerst even zomerse muziek, want de temperaturen die gaan aankomende weken dalen. Daarom dacht ik, Enrique Iglesias is daar voor je. Doe je nou de Pinkpop Song bij

Ed Sheeran en Castle on the Hill. 2 jaar geleden stond hij op een uitverkochte Pinkpop zondag. Ed Sheeran dus. Ah, dat was vet, hè, als ik die filmpjes mocht geloven. Heerlijk. Dat was vet zijn als je die nog een keer kan zien. Daarvoor ook nog Enrique Iglesias en Do You Know de Pinkpop Song. En als we toch in een festivalsfeertje zitten met de zomersmuziek en Ed Sheeran die 2 jaar geleden op Pinkpop stond. Ik had het je net al beloofd. Natuurlijk festivalnieuws met Pinkpop. Hun hebben afgelopen week een biertje bekendgemaakt. Het Pinkpop biertje van 2026. Dat moet lekker fris zijn. En lekker zomers. Nou, dat zegt al genoeg. Heerlijk. Ook hebben ze bekendgemaakt met de hoogmis van het zuiden te komen. Dat is op de Pinkpop Zondag, een speciaal slot op de mainstage. Waarin ze allemaal Limburgs artiesten laten komen en een hele show gaan doen. Zo lijkt het wel. John Tana is erbij, Rowan Azen, Blackbird, de frontman van The Wolf, Lex Uiting, Frans Pollux en echt ook nog Rowan Azen. Echt nog veel meer. Echt super vet voor dat. Douwpop is dit weekend aan de gang. Dat is een festival in Hellendoorn. Daar stond gisteren Skank en Nancy en echt nog veel meer artiesten. Vanavond Antoon en de Sugar Babes. De tickets zijn nog niet uitverkocht. Dus wil je nou even snel naar Hellendoorn rijden? Dat kan. Nou, je moet het maar willen.

0: Annie Lennox en Water State of Pale. Daarvoor ook nog Alesso, Nate Smith en W. Please don't go. Zometeen veel meer muziek, onder andere What the Fuck van Dare Pop. Komt eraan, tot zo.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt, die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

is ook performant door Willy Wachtel, hè? En zijn finalist in The Voice of Holland. Echt een vette performance. Ga dat nog eens terugkijken als je dat wil. Ja, ik vertelde je net al. Ik ga je vertellen wat er allemaal te doen is in Parkstad dit weekend. Als je nou dacht, ik heb niks te doen, maar ik wil wel wat doen. Nou, dan ben ik de perfecte persoon nu voor je. Op het Pancratiusplein in Heerlen kun je nog terecht bij de Chase Tag City Tour. Is een spectaculaire urban variant van ticketje met freerunning obstakels. Ze loopt nog tot en met vanmiddag. Dan zin in wandelen, fiets of outdoor activiteiten. Nou, er staan tientallen actieve uitjes gepland in Zuid-Limburg dit weekend. Dan in het theater van Parks en Limburg Theater in Heerlen. Daar staan dit weekend meerdere voorstellingen op het programma. Wim Helsen is er met zijn show Welkom Ongemak. Brussels Philharmonic met At The Movies. En op zondag Quillerido, de familie- en muziekvoorstellingen. En ook nog in Venlo dan, de Feel the 50s Festival. Moet je wel eventjes een stukje rijden natuurlijk. Nou, ik hoop dat ik nu je wat op je ideeën heb gebracht. Dat je voluit de zaterdagochtend in kan. En als je nou denkt, ik ga lekker niks doen. Lekker muziek luisteren, dat kan natuurlijk ook. Met zometeen Queen, Don't Stop Me Now, komt eraan. Na Dutchie, dit is Anxiety. Een remake van Somebody That I Used To Know. Nu op Parkstad.

0: Bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
1: Merk het tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugsmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugsmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen, zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties.

0: En mensen die LGBTI+-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: 89.2 FM.
7: Good morning.

zin die een regisseur roept tijdens een film maken. En over films en series gesproken. Joe, die ken je misschien als Joe Carey uit Stranger Things. Hij doet heel veel series acteren. Maar dus ook hele goede muziek maken. Joe is dit, an end of beginning. Nu hier op Echte V Parkstad.

September, een cry for you. Ik weet niet wat in het water zit van artiesten afgelopen week. Maar iedereen, echt iedereen, die kondigt een tour aan. En die komen allemaal naar Nederland. Bijvoorbeeld Beepwave, dat was vroeger een hele grote jongensband van Nederland. En hun kondigen weer een reunieconcert aan. Dan heb je bijvoorbeeld The Squid. Hun kondigden een tour aan, komen ook naar Amsterdam, naar de Ziggo Dome. Gisteren was de kaartverkoop. Daar was weer eentje uitverkocht. En daar hebben ze een nieuwe show bij toegevoegd. Bijvoorbeeld ook Nothing But Thieves. Hun staan op 15 en 16 januari in de Ziggo Dome. En gisteren kwam dan ook nog de one and only Quincy Adams. 2 jaar geleden stond zij al in de Ziggo Dome. En nu komt ze weer. Ja, echt. Dan heeft ze ook weer 3 shows aangekondigd. Echt, iedereen komt. Heb je ook nog Bruno Mars en Harry Styles, die vanavond voor de laatste keer er staat. Echt niet normaal. The Script dus ook 2 shows in Amsterdam aankomende november. Dit is The Last Time.

0: Wendy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minly Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors
1: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
7: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: RTV Parkstad.
14: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond Aklet, meldt Trouw. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
15: RTV Parkstad.
16: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
17: RTV Parkstad.
16: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Dingenberg en Malakko. Daarvoor die ook nog Madonna en Celebration op echte Weparkstad. Goedemorgen, het is half 12 geweest. Zometeen de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Nummer ik heel erg lekker vind om voor mezelf te draaien. En echt overal op repeat heb staan. Overal waar ik ben, staat deze op. Zometeen wil ik hem ook aan jou laten horen. Dus binnen een paar minuten de tip van Jip. Net zoals Doemaag, de bom komt eraan. En Inna en Hot hoor je ook zometeen. Na Danny Minogue, I Begin to Wonder. Goedemorgen.

0: Luister aus.
1: De bom, doe maar. En dan gaan we van 1983... Nacht 2026, want het is tijd voor de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik heel erg lekker vind om van mezelf te draaien. Maar dus ook heel lekker vind om voor jou te draaien. Hij is deze week van Lil Kleine en Samen Rebelte. En Lil Kleine zou zeggen... Precies.
2: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Het. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterdijk Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
6: RTV Parkstad.
1: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere

0: kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Bij Taxi Centrale B.

Vrienden en vriendinnen, de digitale dan wel analoge klokken in den landen geven eventjes over 12 aan. Het officiële begin van de zaterdagmiddag van RTV Parkstad. Met tot aan 2 uur de weekendlunchshow. En het mag geen verrassing meer zijn. Ja, de tweede track in de show, dat is er eentje uit de jaren 90. En om dan toch nog een beetje verrassingseffect te behouden, ga ik je nog niet vertellen welke plaat. Maar nu eerst terug naar de jaren 80. Een referentie aan de zaterdagavond. Dat is het nog niet. Moet je nog heel eventjes geduld voor hebben. Maar dit is

0: hits. Jouw nieuws.
1: Jouw nieuws.
0: Dit is RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

anno 2026 ook nog hoor. Want Linda Estelle en rapper Salomon Baskin die treden nog regelmatig op 90s evenementen. Ook in 2026. En wil je ze een keertje boeken voor jouw tuinfeestje, dan moet je wel eventjes diep in de buidel tasten. Want ze kosten ongeveer €4.000 exclusief BTW voor een half uurtje. Over een minuut of zeven via FM89.2, DAB Plus en het wereldwijde web. The Eurythmics en Would I Lie to You. Maar nu eerst Anne-Marie en James Arthur.

0: 7 Days, Stuart en Annie Lennox. Ze vormen samen de Eurythmics. Dit waren ze met Would I Lie To You. Een van die jaren 80 tracks die, nou ja, als het aan mij ligt, in ieder geval over 50 jaar nog op de radio hoort. Als radio dan nog bestaat, hè. Maar dan hebben we DAB+. Hier bij RTV Parks, dat sorteren we daar al op voor. Want ook via dat medium zijn we te beluisteren. Hey mensen, we gaan terug in de tijd. Want we hebben er al lang geen meer gedraaid, hè. Zo'n
1: weekend lunchshow klassieker.
0: Uit 1979, een beetje een reggae-track van de heren van de Police. Dit is Walking on the Moon.

Banken van Camilla Cabello die komen nog meer tot zijn recht op een zomerse dag als vandaag Havana op RTV Parkstad. Het is vandaag zaterdag 30 mei 2026, Wereld MS-dag. En op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de auto-immuunziekte die de zenuwen in de hersenen, ogen en het ruggenmerg aantast. Nederland telt meer dan 17.000 mensen met multiple sclerose. En die mensen die hopen nog elke dag op doorbraak in het onderzoek, waardoor genezing mogelijk is. En mensen, de 20 minuten hits op een rij non-stop in Breusel vrij, die zitten eraan te komen. In ethisch taal, want dat doen we op zaterdag in de Weekend Lunch Show. Je hoort onder andere...

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie een 35-jarige man uit Os gearresteerd die er mogelijk bij betrokken is. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drukboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. En de Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is uitgegeven. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
4: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
6: Turn the volume up and enjoy.
4: De 20 minuten hit op een rij.
7: Lekker hoor, die muziek.
4: Non-stop en breuzelvrij. Mark Mertens.
8: He is weird.

0: grootste hits uit de jaren 80. Met Lime en Babe, We're Gonna Love Tonight. Colcutt en Lisa Stansfield. Kenny Loggins, The Jacksons en die SOS Band. Die kwamen allemaal voorbij in de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. In ethisch taal.
1: Radio Retro.
0: En die is uit 2011. Meer zomer op je radio met Ina. En Sun is Up.

0: een fijne weekendlunchshow. Ik spreek je zo.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go. De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van...

0: Van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.

0: Vrienden en vriendinnen, de klok heeft zojuist 1 geslagen. Het teken dat deel 2 van de Weekend Lunch Show van start gaat. Met zometeen uiteraard weer een track uit de jaren 90. Maar eerst zo'n lekkere, waarbij je je radio een slagje harder zet. Nou ja, 2 slagjes, 3 slagjes, 4 slagjes. Het maakt allemaal niks uit. Derek en de Domino's, dit is Layla.
1: Lekker man.

tweede track in elk uur van de Wieger Lunch Show. Dat is er eentje uit de jaren 90. En dit uur was die van The Simple Minds, Let There Be Love. De komende tracks die zijn een beetje oorlogsgerelateerd. Niet on purpose hoor, helemaal niet. Over een dikke 7 minuten, The Culture Club en The War Song. En nu John Mayer, een heartbreak.

War Song van Culture Club, de band rondom Boy George. En die deed dit jaar mee voor San Marino aan het Eurovisie Songfestival. Alhoewel, hij deed alleen maar de eerste halve finale, want daarna mocht hij het vliegtuig terug naar huis nemen. Nu op RTV Parkstad, de dame die als ontbijt een roerei van eiwitten, een groentesmoothie of volkoren ontbijtgranen met magere melk pakt. Haar naam, Beyoncé.

0: Single Ladies van Beyoncé klonk door heel Zuid-Limburg via FM 89.2 en DAB+. En in de rest van de wereld te beluisteren via rtvparkstad.nl.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Een berichtje wat wellicht heel interessant is voor de horecaondernemers in Parkstad. Want als je de muziek 22% harder zet, dan drinken mensen 26% sneller. Ik zeg, probeer het vanavond een keertje uit, tijdens uitgaansavond nummer 1, de zaterdag uiteraard. En laat het me eventjes weten of het inderdaad werkt of dat ik hier onzin zit te vertellen. Hey, zometeen de 20 minuten hits op een rij, non-stop in Brussel vrij. Mag je ook rustig 22% harder zetten. Want je hoort onder andere...

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
2: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
1: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
2: 06 46 00 5751.
1: Tot snel! Bij Pavel Parket.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Kom binnen!
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckeraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Bergen doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie een 35-jarige man uit Os gearresteerd. En het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Griest de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
4: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
5: Turn the volume up and enjoy.
4: Mark Mertens. En dan nu. Een joekel van...

0: alweer op de 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzelvrij. Op zaterdag in de Weekend Lunch Show. Met enkel en alleen de leuke hits uit de jaren 80. Madonna Summer and She Works Hard for the Money. Ook Def Leppard kwam voorbij. De Frank Boeien Groep, Nena. En zojuist Stacey Ledisaw. Jump to the Beat.
1: Radio Retro.
0: Uit de diepste krochten van mijn muziekarchief. Ja, daar kwam deze naar boven gekropen. The Freak and Rising Angel.

Ik wist niet eens meer dat ik deze track in mijn archief had zitten. The Freak, Freek Fontijn uit Amersfoort en Rising Angel. En dat was de Radio Retro Edition. Mensen, zometeen na tweeën Roger in het Meestersmiddagmatinee. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.

0: te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hit.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip Hondius waar het hantavirus uitbrak is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels, altijd

0: buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde?
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Krameltje, krameltje, wist je het al?
0: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Dat is Shaggy, featuring Lil Homeboy, Afaedi en Kasti. Hier in de meestersmiddagmatinee met als eerste plaat Alex Warren en Jerry Roll, Bloodline. In het laatste weekend van mei, mensen. Goedemiddag, tot 4 uur. Jouw hits, jouw nieuws.
1: Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV.

0: Nou, laat er zomaar maar komen als je deze plaat hoort. Van Splitsing en Wind en Zeilen. Het is 2:10 geweest. Ik heb voor jou vandaag weer de zaterdagmiddagplaat in uur nummer 2. We gaan 2 keer de 20 minuten hits voor je draaien. Om 3:30 en om 4:30 uiteraard. En we hebben zometeen een leuke gouden oude dwijtenplaat. Dat is deze van... deze keer wou ik zeggen. Die Average White Band komt voorbij. En Pick Up The Pieces. Lekker zeg.
1: Dit is

0: gezelligheid op de radio met Justin de Wild en Cheerio. En zoals beloofd is hier Pick Up the Pieces, Average White Band.
1: Hey! Ken je deze nog?
2: Ken je deze nog?

0: Anders, Adam Lambert, What Do You Want From Me?
1: Roger Meesters.
0: Je hoort ook nog Benson, Boone en The Average White Band hier op RTV Parkstad. 89.2, goed idee, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Maar straks 20 minuten hits voor Marije, non-stop en brozenvrij. Tranen gelachen, kom voorbij van Guus Meeuwis. Rita Ora, zie ik ook staan, Anywhere. Nog veel meer leuke plaatjes. Zometeen, na 2:30.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. En Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Foyer in de 20 minuten hits op rij. Non-stop en pleuzevrij. Veilig voor de partij, Rita Ora zoals beloofd. Bruno Mars kwam voorbij. Guus Meeuwis en ook nog de zingende tandas, hè, Dr. Alban. En zometeen het Meesters middagmatinee.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Marketing.nl. Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zon.

0: Zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken, omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Lekker swingend geluid blijft dit nog steeds van Cara Emerald. Ik miste wel, hè. Geen nieuw werk van de dame. Volgens mij is ze ook een andere richting opgegaan qua muziek dan. Coldplay was er ook aan het begin van het programma. En We Pray. Goedemiddag, tot 4 uur nog het meestersmiddagmatinee. Met strakjes de zaterdagmiddagplaat en de tweede editie. 20 minuten hits op een rij, non-stop en preuzelvrij.
1: Roger Meester. Jouw hits, jouw nieuws.
2: RTV.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dit is Alex Roan, vriend van de show.
1: Dit is het weekend.
2: Weekend
1: van RTV. Parkstad.

0: vriend van de show. Hoor. Je hoort hem heel vaak voorbij komen in dit programma. Alex Ron, daar hebben we het over. Deze keer hoorde je Fever Dream. En dan nu tijd voor de zaterdagmiddagplaat. Een plaat waar je lekker bij kunt gaan. Waar je lekker bij de auto kunt wassen, bijvoorbeeld. Of pannenkoeken kunt bakken. En op de achtergrond hoor je dan Snap. The Girl of Snap.
1: De zaterdagmiddagplaat.

Het schijnt een schitterend concert te zijn geweest. Want Suzanne Freek was er niet bij, maar ik heb het wel gehoord. Lichtje branden was dit. Daarvoor nog Britney Spears, Baby One More Time. En je hoorde Snap, de Cult of Snap, de zaterdagmiddagplaat. Straks de 20 minuten hits. We beginnen met Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie. En tot die tijd nog deze lekkere van Anora featuring 54 Ultra. And talk to you. Pak ze.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine, dat is gewoon leuk.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Het bleek echter te gaan om een waterpistool. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. En het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.
9: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
10: RTV Parkstad.
9: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Chris.
1: De laatste 20 minuten hits was voor Naono en Ronnie Flex. Daarvoor nog Simply Red, Calvin Harris, Dominic Fike zie ik je staan. En Bruce Springsteen was er ook. En we begonnen met Mark Ronson en Amy Winehouse. En dat is zover het Meestersmiddagmatinee voor deze zaterdagmiddag. Morgen de laatste dag van mei en dan begint bijna de zomer, mensen. Ja, ik heb er zo'n zin in. Morgen ben ik er weer even naar tweeën. Bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
9: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hit.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat het aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
14: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café

0: Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise.

0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Cashew. Niemand minder dan Freddie Jackson. Can I Touch You, daar gaat het dan allemaal over. Hey, het is zaterdagmiddag, de hoogste tijd voor Young Funky Music, zoals het dan heel mooi heet. Nu met Rolls Royce en The Best of My Love. Tot 6 uur ben ik bij je.

Al lekker bleef hier Rolls Royce en Best Love. Die kent ze natuurlijk ook wel van Car Wash. Maar die andere, Pop Your Fingers, die gaan we binnenkort ook een keer erbij pakken. Hoor. Lekker terug in de tijd. Dan ben je een beetje gewend op zaterdagmiddag. Het programma heet nog steeds Salad Dance. Dat betekent lekkere danceable music. Zometeen ook wat heel lekkers van Prince. En een speciale betekenis vandaag, hoor.

Sunday afternoon. Het is Saturday. Hè? Laten we dat gewoon even maken. Wel lekker funky uit het jaar 1982. Carl Carlton. Afkomstig van de LP in die tijd. The Bad CC, oftewel The Bad Carl Carlton. Over Prince gesproken. Dit was zijn laatste groep.

0: Prince hiermee te maken heeft gehad. De New Power Generation uit het jaar 1995. En de Gold Life. Eventjes wat lekker. Gewoon een tribute to the old school.
1: Yeah.
2: Oh man, I mean that disco. I mean,
1: for all that hip-hop futuristic, what?
2: You gotta-

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nijnhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De regering van de Verenigde Staten gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. En afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
6: Aha. Digga, digga. Let's go. We in Europe, y'all. Yeah. What's really good?

0: Let's Make Love Tonight, oftewel het oud nummer van Marvin Gaye. En Sexual Healing, zo heet hij dan. Hij bleef wel lekker hoor. Zaterdag 30 mei 2026. 2 jaar geleden verliet hij ons. Ik heb het over mijn vriend, Twan. En elke keer als het zoiets is, dan moeten we gewoon eventjes iets draaien van Prince erbij. En dat gaan we gewoon ook doen dan. Prince, DMSR. Oftewel Dance, Music, Sex, Romance. Twan, deze is voor jou daarboven.
1: Motor City!

His name is Prince. And he is funky. Prince. Come on. Met heel wat bekendheden erbij. Marcia Parker. Wanda. On bass. Lekker man. En de New Power Generation als band erbij. DMSR. Oftewel Dance, Music, Sex, Romance. En het was speciaal voor mijn vriend daarboven. Twan, voor jou was die.

Ik had nog nooit van deze man gehoord. Mofok, zo heet hij. En Time to Go, featuring Sally Green. Wel ontzettend lekker. En zeker goed genoeg voor Saturdays. Zaterdagmiddag tussen 4 en 6 uur 's avonds. Dus de lekkerste dance classics. De lekkerste danceable music. Nu Miss Nasty, oftewel Janet Jackson.

Het is allemaal afkomstig van de film More Money, The Best Things Alive Are Free. Luther Vandross, samen met Miss Nancy, oftewel Janet Jackson. En daarvoor hadden we ook Janet Jackson met Don't Mess Up The Good Thing. Special request, Peyton Adams. This is your request. DJ Cassidy featuring R. Kelly and Make the World...

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49.

0: naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Een Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat het aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Bij taxicentrale.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Eddie Murphy, die one-man show wat hij heeft, Delirious. Zo niet, moet je hem een keertje gaan bekijken. En dat doet hij eventjes James Bowna. Ja, dat is een heel leuk stukje. Gewoon kijken, ik kan het niet nadoen. Ik ben geen comedian. Nee, dat gaat me niet lukken. Nu, de BB&Q Band. Je kent ze nog wel van Everybody's Dancing on the Beat. Maar in 1985 hadden ze deze lekkere discotheek-hit. Genie, zo heet hij.

Ik had nog nooit van deze man gehoord. Diamond Ortiz, zo heet hij. En Pretty Please, zo heet hij. Had zomaar iets kunnen zijn geweest van One Way of zo. Klinkt gewoon lekker funky. King B samen met Sibyl.

Roger Tway en Roger 12 Man en California Love. Af en toe heb je van die plaatjes en die moet je gewoon draaien. Zoals deze. Intro. Uit de jaren 90. Lekkere R&B en a love thing.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe. Vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
3: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Al lekker blijft hij, Candy and Don't Think I'm Not. Een beetje, die plaat heb ik leren kennen door niemand minder dan Giglio Vrede. Ja, die voetballer van Roda, trainer, wat is hij allemaal? Tegenwoordig woont hij in Den Haag. Zien we hem weiniger. Hij komt wel af en toe eens een keertje langs, maar... Ja, het is natuurlijk niet naast de deur, hè. Oh, wat is dit lekker. Terug naar de jaren 80. 85 of 86. Keith Sweat.

Maar het is allemaal afkomstig van de LP waar ook I Wanna op zat. Pete Sweat. Something, something, just staying white. Ja, vandaag herdenk ik mijn vriendje wat 2 jaar geleden is overleden. En die was helemaal gek van Prince. Vanavond hebben we een klein herdenkingsfeestje met wat vrienden. Gaan we op zijn manier naar de kloten, dat beloof ik je. Maar ik heb 1 plaat door hem leren kennen eigenlijk van Prince. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik ga hem je zo meteen laten horen. En dan allemaal in de live uitvoering. Die is zo ontzettend mooi.

Nou, ik weet zeker dat hij boven staat te dansen. Prince. 70 Days live in Los Angeles. Had het jaar al 2011. 28 april om precies te zijn. Ontzettend lekker en hij blijft lekker. Ik hoop dat je hebt genoten. Ja, dat hoop ik wel. Hey, het is bijna zover. Zometeen komen ze eraan, het geweld van de vierkante meter. Ik heb het over niemand minder dan Kim en Erik. En Sarah, yeah. Ik ben de aanstaande maandag weer tussen 10 en 12. Elke werkdag tussen 10 en 12. Jouw lekkere arbeidsvitamintjes. Ik heb vandaag lekker genoten. Kashif nu. A lover. Turn me on. Wat je gaat doen, doe het gewoon lekker en veilig.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
8: Bij Café Brache in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brache, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet...

0: graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
7: Ben je zenuwachtig, Kim?
8: Nee, helemaal niet. Ik liet alleen maar
7: je koptelefoon vallen. Ja, nou ja, goed, kan gebeuren. Het is zaterdagavond, we zijn er weer.
8: Nodig de komende 2 uur. Woehoe!
7: Kun je nagaan, als nou je koptelefoon opvalt, wat het talen gaat worden. Ja. Jongen, jongen, zaterdagavond, serie tot 8 uur en grote puin op je radio.
8: Dat is beloofd.
7: Terug naar de jaren 90.
8: Lekker!
7: 1999 wel te verstaan. We zijn een knopje zoek op onze schakelpaneeltje.
8: Ja, wat is het?
7: Misschien zijn we eigenlijk live op televisie. Even wat gaan zoeken. Dit is 5. Keep on moving.

0: Lekker zongensbegin van Sadie A.
1: Ja,
0: hier op zaterdag. Proof. Helemaal 90s proof. Ik denk in 99, net op de valreep. Ja. 5. Keep on moving. Kim heeft live ook weer aangegooid op de Insta. Eens even kijken hoe lang we het vandaag volhouden.
1: Ja, het dingetje is natuurlijk altijd, en ik leg het maar even uit. Als je op Insta live gaat, dan heb je geen muziekrechten.
0: Nee.
1: En dat betekent dus dat we er af en toe uitgeknikkerd worden. Maar mocht je nou thuis achter je telefoon zitten en meekijken via Insta, je kan ook gaan naar de tv. Hè, want
0: dat
1: we
0: kan.
1: Zijn gewoon
0: ja,
1: in
0: zeker,
1: Limburg
0: zeker.
1: Op tv ja. te zien. En je kan ook gaan naar rtbparkstad.nl. Dan kun je gewoon live meekijken. En dat is dan zonder haperingen. En dan hoor je gewoon alles. Want nu hoor je ons alleen maar praten als je via Insta kijkt. Dan is geen achtergrondmuziekjes of ditjes en datjes. Dus doe er je voordeel mee. Vinden wij super gezellig als je erbij
0: misschien
1: bent.
0: Vind je het ook wel lekker om gewoon alleen maar dit te horen. En geen muziekjes en dingetjes.
1: Kan.
0: Zo druk allemaal.
1: Hoi Jim. Ja, we laten even weten hè, wie er allemaal meekijkt. Dus we groeten de mensen thuis die ons hebben aanstaan. Mocht je nou zelf aan het luisteren zijn, ga even naar rtwparkstad.nl voor die WhatsApp-button. En app even naar de studio. Dan
0: ja, app kan wel. Ga niet bellen.
1: Nee, bellen.
0: Ga niet worden. Fijn niet bellen.
1: Ons niet bellen.
0: Nee, dat niet. Hoe was je week, Kim? Ja, kan ik me vragen, maar
1: ja,
0: ik weet het wel.
1: Nou ja, ik heb een paar dagen toen het echt bloedje heet was, heb ik in Eindhoven in Van der Valk gezeten. Dat was ons jaarlijks evenement voor Anytime Fitness. Jij bent daar ook altijd bij.
0: En je hebt niks meegekregen van de 32 graden?
1: Nee, niet. Helemaal niks. Ik ben op woensdagmiddag om 12 uur ben ik daar naar binnen gelopen. En donderdagmiddag om 3 uur ben ik daar naar buiten gelopen.
0: Ja.
1: En toen was het wel nog bloedverziekend heet, 34,5 graden. Maar toen stond ik in de file. En toen was die dag ook al wel bijna voorbij.
0: Ja, en we hadden natuurlijk allemaal verwacht dat het gaat regenen.
1: Ja.
0: Nee, niet dus.
1: Was vannacht.
0: Ja, nee, ja, maar goed. Het zou echt. Ik had me een beetje voorbereid. Ik denk, ja, ik ga vrijdag niet. Als het niet hoeft, de weg op.
1: Ja.
0: Want het zou gewoon helemaal losgaan.
1: Ja,
0: maar het heeft ons weer gemist.
1: Ja, het heeft
0: soms een beetje jammer. Je verheugt je ergens op hè, en dan komt het niet. Nou ja, goed. Anyway.
1: Je verheugt je ergens op en dan komt het niet. Maar je verheugt je ergens op en het komt wel. Dat zijn wij.
0: Ja, dat klopt.
1: Want
0: dat
1: wij
0: klopt.
1: Zijn er gewoon op zaterdag. En hoe was jouw week dan?
0: Schijnt dat ik ergens heb gedraaid. Bij een of andere van de volk.
1: Ja, dat was wel heel leuk.
0: Ja, dat was een leuk feestje inderdaad. Ja. Maar voor de rest gewoon gewerkt.
1: Ja.
0: Ik heb maandag en dinsdag vrij gehad natuurlijk. Want maandag was vrijdag. En dinsdag was een studiedag.
1: Oké, ja.
0: Echt vinkje afschaffen, maar goed, dat is...
1: Dat zijn nog veel, hè?
0: Ik hoor het overal mee. Als ik dat laat vallen, ik snap dat ook niet. Nee, goed, ik kan beter leraar worden. Heb ik heel veel vrij.
1: Ja, dan heb je heel veel vrij, inderdaad. We krijgen intussen wat appjes. Roger is erbij, Maurice is erbij, Xander is er ook bij. En iedereen op de Insta, supergezellig. Even kijken.
0: En hoeveel zit er?
1: Ja, Jim erbij, Maartje erbij. Ja, superleuk jongens, gezellig.
0: Mooi, gaan we even terug naar weer 1999.
1: Ja!
0: Met S Club 7.
2: RTV Parkstad.
0: Andere motorherken die deze nog.

0: het uitkwam, waren de zomers ook nog warm. En dat komt langzaam weer terug, lieve mensen. Ja! En dat kan nooit normaal. Nee, het is Nederland. Dus we worden meteen gewoon echt heel warm.
1: Ja.
0: Ik kan er goed tegen, maar ik weet dat er gewoon heel veel mensen zijn die zeggen... nou, het mag wel een tandje minder, hoor.
1: Steekt hand op.
0: Ja, jij ook, hè?
1: Ik functioneer het beste tussen de 23 en de 25, hè?
0: Ja, jammer. En je gaat op vakantie naar Ibiza.
1: Ja, maar dat is pas over een maand.
0: Ja, dat is niet heel goed als jij gaat. Ja. Dat klopt, inderdaad. Ja, ja dat. Even kijken, wat speelt er nog meer? Heb je nog überhaupt tijd gehad om misschien nog wat te kijken op Netflix? Of
1: ja,
0: is het al
1: ik heb een hele goede serie gezien. Oh. Legends.
0: Legends,
1: oké. Britse serie. Heel goede serie over een paar normale mensen. Die worden,
0: paranormale mensen?
1: Ja, die worden...
0: Paranormale mensen?
1: Een paar normale mensen die worden gesoort van gerecruit... om een enorme drugsdeal tegen te houden. 6 afleveringen van een 3 kwartier ongeveer. Echt heel goed te bekijken. En Brits, ja, echt...
0: Dus je hebt op de hotelkamer even gebinged?
1: Nee, dat thuis. Van,
0: oh, thuis, oké. Okay.
1: Daar had ik op de hotelkamer geen rust voor. Ik dacht donderdagavond om 21:15, ik weet niet meer, ging het licht uit.
0: Ja, dat kan ik wel begrijpen, ja. Ja, ja lach. Ik zag de Sander ook eens ingecheckt. Die had het ook echt druk gehad vandaag. Die had de Limburgs mooiste gefietst.
1: Vandaag, ja. Het begon vanochtend natuurlijk heel grijs en regenachtig. Dat ik dacht, nou, dat is niet Limburgs mooiste, maar Limburgs, punt. Maar het werd uiteindelijk wel mooi weer, dus Limburgs mooiste kon weer...
0: Ik zag de bordjes over hangen.
1: Ja.
0: En dus ik dacht, is het toch vandaag geweest? Dus
1: dat was vandaag inderdaad.
0: En voor de rest staat onze app weer open, want Maurice had volgens mij een mix gemaakt.
1: Ja, klopt, dus inderdaad.
0: Een knijterharde mix.
1: Ja.
0: En die gaat 9 juni op A en B Radio, gewoon collega's, op YouTube uitgezonden worden. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat zijn, Maurice.
1: Ja, Maurice, die kan er wel wat van.
0: Sharing is caring, zou ik zeggen.
1: Ja, precies.
0: Deel de link eens eventjes.
1: Fransje Bauer, kijk mee. Frans
0: Bauer, kijk mee. Hallo, Frans. Nou zeg, dat is wel helemaal leuk.
1: En Frans heeft een hele rustige avond. Misschien moeten we Frans vragen of die volgend jaar in Eindhoven op ons feestje willen
0: komen. Dat is wel altijd gezellig.
1: Frans, ik ga jou even DM'en. We hebben een hele feest gehad afgelopen week met de Chicago Funk. Echt een fantastische band. Maar we zijn op zoek naar een hele leuke artiest. Dus ik denk dat Frans wel...
0: We gaan Frans dadelijk even een DM'tje sturen.
1: Jongens,
0: ik ga even muziekje draaien. Want ik had even nog... Ik dacht, zomers.
1: Lekker
0: dit. 1990 was dit. UB40 met Robert Palmer.
1: Ja, was ik helemaal vergeten.
0: En ik kwam me tegen en ik denk, maar dit is wel lekker dit, hè. Meteen een barbecue plaat, gewoon even wat kip erop en zo. Dat is echt lekker.
1: Lekker. I'll be your baby tonight.

0: lekker zomers dit. Oh, heerlijk.
1: We kregen net in onze radio-app kregen we een linkje door met onze nieuwe vormgeving. En dan weet ik niet of dat de bedoeling is dat dat uitlekt. Maar dan moet je niet dat appje gaan sturen als wij live op de radio zijn. Dus dat is echt even... Ja, sorry, ik kan je laten, jongens. Dat hebben jullie echt gewoon zelf gewild. Even kijken. Een klein stukje. En dan draaien we daar gewoon even een rock'n'roll plaatje. De Black Rose vind ik wel even lekker.
2: Lekker remedy.
1: Ja, wacht. Even kijken. We krijgen nou een appje.
2: Niet doen.
1: Mag die? Nee. Waarschijnlijk is er niemand meeluisteren. Dus even kijken. We gaan hem even doen. Dit is een van de nieuwe jingles. Wacht even. Ping. Oh, dat is WhatsApp. Ook altijd lekker dit, hè. Wacht.
3: Dit

0: Nou, allemaal live onderin gemikt gewoon. Het kan allemaal. Voor degene die gemaakt heeft, de nieuwe RTV Parkstad Jingles. Lekker.
1: Lekker gewerkt.
0: Gaan we veel meer doen.
1: Daar ook veel mee gaan doen. Dus met muziek tot 8 uur zijn we er. En we maken er gewoon lekker een bende van. Zoals elke zaterdagavond. Nu met de Black Rose en de Remedy.
0: Weer de buiten de kan, hè. RTV Parkstad. Even rechts onder op die WhatsApp-knop duwen.

0: Dit was uit de tijd dat er gewoon in de kroegen nog gewoon live bandjes stonden. Dat was echt een mooie tijd was dat. De Black Rose en Remedy. En dat, ja, dat is niet meer, helaas.
1: Nee,
0: die bandjes zijn gewoon allemaal aan papleiten.
1: Er stonden wel live bands op de Landgraafse tentfeesten.
0: Ja.
1: Ik vond dat trouwens heel bijzonder.
0: Geweest, niet?
1: Nee. En
0: niet.
1: Ik zal je zeggen waarom.
0: Oké,
1: Afgelopen zondag hadden ze Tribute Battle of the Bands avond. Mm-hmm. En daar speelden dan heel veel bands. En onder andere Treasure. Nou, die jongens vind ik hartstikke leuk. Maar ik wist niet hoe laat ze speelden. En toen ben ik gaan zoeken. Wat blijkt nou? De Landgraafse tentfeesten, de organisatie van de Landgraafse tentfeesten, deelt geen timetable.
0: Ja, daar hebben we het over gehad, hè? Ja.
1: Ja,
0: en je had een berichtje gestuurd, of niet? Of
1: ja, ik vind dat namelijk heel apart, want zij zeggen gewoon, zij bepalen. Nou, ik ben voor mijn werk best wel veel bezig met klantwaarde. Dus de waarde die je biedt voor je klant. Als jij een festival organiseert met verschillende bands, wil dat niet zeggen dat iedereen van al die bands houdt. Of dat iedereen van 's middags 1 tot 's avonds 1 op een evenement kan zijn. Omdat je moet werken, omdat je het lichamelijk niet aan kan, omdat je de bands niet leuk genoeg vindt, omdat je niet kan drinken van 1 tot 1. Of omdat je het geld er niet voor hebt om een hele dag daar te vertoeven. En ik vind het dan heel raar dat je als organisatie zegt, letterlijk hè, als je naar 1 concert van een band wil, dan doe je dat maar. Als je naar ons komt, kom je een hele dag. Wij zeggen niet wanneer welke band speelt. Stop het je maar op. En ik vind dat zo apart.
0: Ja, ik vind het ook wel heel apart hoor.
1: Daar stond Bauke, daar stond inderdaad Treasure. Daar stonden nog allerlei bands. En ja, niet iedereen vindt alles even leuk. En dan wil je soms gewoon voor 1 of 2 acts gaan. En niet voor 6 of 7.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar als dan niet. En er kwam echt heel veel commentaar op. En de organisatie reageert daar gewoon, vind ik persoonlijk, niet zo heel netjes op. Maar je maakt een evenement, je maakt een planning. Je wil dat mensen komen. Maar mensen, ja, zoals ik in ieder geval, zijn onder andere niet gegaan. Omdat ik gewoon niet wist wie wanneer hoe laat draaide. Want als jij om 7 of 's ochtends op moet, ik noem maar wat, en jouw favoriete act speelt pas om 22:30 of om 11:00, ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, dat is me gewoon te laat, dan ga ik niet.
0: Nou, het geluk is wel dat je weet dat die grote bands meestal aan het einde komen. Met het hele
1: ja,
0: ombouwen
1: maar
0: en alles.
1: Dit zijn wel allemaal best wel grote acts op zich.
0: Ja, nee, dus oké, okay, ik snap
1: gewoon,
0: het ook wel.
1: Dan
0: ik
1: moet
0: bedoel,
1: je er gewoon op gokken. Maar ik, ja, wat ik zeg, ik vind als je een evenement organiseert, moet je. Ik ken geen enkel ander evenement waar een timetable niet gedeeld wordt.
0: Nee.
1: En dat vind ik een heel raar gegeven.
0: Ik geef jou van de ene kant wel groot gelijk.
1: Hè, want,
0: dus je bent niet geweest,
1: nee,
0: helaas?
1: Ik ben niet geweest. Want ik hoorde van een meisje dat in die Dua Lipa-band zit. Hè, Future Nostalgia.
0: Ja, ja, ja.
1: Die hebben op vrijdag gespeeld. En toen hoorde ik zaterdagavond nadat ik hier naar een feestje ging van dat meisje. Die zei van, ja, ze spelen op zondagavond als laatste. En toen dacht ik, ja, dat is me echt te laat. Dat ga ik niet redden.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar als ik het eerder had geweten, dan had ik misschien wel nog ergens anders naartoe gegaan. Dus
0: nou.
1: Ja, ik zou zeggen, jongens, als jullie luisteren nu, deel die timetable. Hè. En het is echt niet zo dat als je niet deelt, dat je dan minder geld gaat verdienen, want we moeten het van de drank hebben, is dan het criterium. Maar gun mensen gewoon zelf dat ze hun planning kunnen maken.
0: Ja, ik geef je helemaal gelijk. Ja,
1: ja, ik vind het heel apart.
0: Ik zei, of Roger zei net nog van, oh, helaas, ik heb niks gehoord van die nieuwe vormgeving. Nou, doen we het toch nog even. Ja, toch.

0: Leuk dat Roger meteen hebt. Oh, lekkere plaat. Ja, nou ja. Hij kwam het toevallig bij. Ik denk, ja, deze vind ik wel lekker. Cabin Crew, Start to Fall.
1: Origineel komt ergens uit de jaren 70. En deze is nog een keer, ik denk in 2005, in de mix gegooid.
0: Hij was een lekker lachje. En we draaien bijna nooit meer. Dus ik dacht, ik gooi hem even erin.
1: Leuk.
0: Ja. En ik kan er een stukje nieuwe vormgeving even erin. Ik vind het wel lekker klinken.
1: Ja, klinkt heel lekker.
0: Het is een beetje meer, wat, meer flow erin, een beetje meer energie
1: lekker
0: erin.
1: Lekker verfrissend.
0: Ik kan er wel wat mee.
1: Ja, nou dus
0: bijna weer tijd voor de boodschappen.
1: Ja.
0: Dus ik denk, misschien kunnen we dit keer een klein beetje op tijd zijn.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk niet. Dus gooi deze ook even erin. Lekker zomers dit. 26 graden is het binnen.
1: Ja, 26 jaar is dit plaatje intussen.
0: Ook dat.
1: Ja, what a bloody.
0: En buiten is het nog wel lekker. Beter als die 33 graden.
1: Dat is wel waar. We feel good.
0: Laat even weten wat je de laatste tijd op de barbecue gegooid hebt. Ben ik even
1: heb
0: heel
1: je inspiratie
0: benieuwd.
1: Nodig?
0: Ja, het is altijd. Eten en inspiratie is altijd welkom. En ik voel me goed. Jij ook?
1: Ja, ik voel me ook goed.
0: Nou, helemaal fijn dan.
1: Feel good, fat and small.
0: Zodat de commercials en daarna Bruno Mars.

0: Een lekkere geur is essentieel.
1: Maar wat is jouw favoriete geur?
0: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
1: tot Michael Kors
0: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
1: Bij Poelman Parfums.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Bij Taxi Centrale.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hanta-virus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
3: Het is geen verrassing meer.
4: Nee.
3: Dat we deze gingen draaien.
4: Heerlijk.
3: I just might. Zo vrolijk dit. En die sampletjes die hij gejat heeft.
4: Lekker.
3: Allemaal lekkere nummers. Daar gaan we nou niet weer over hebben. We gaan nou even eens luisteren.

0: En gekoffeld op Bruno Mars. Of wat andersom. Ah, nee.
1: Ja, lekker dit. Oh, I just
0: might. Dat is Just Might.
2: Dat lekker hoor.
0: Als je denkt van, waar zijn ze op televisie? Nou, ik kreeg net een appje van onze technicus. Die normaal alles weet. Maar nu ook eventjes niet weet wat hij bedoelt.
2: Misschien zijn er zoveel mensen van Instagram naar tv gegaan dat hij gewoon geklapt is.
0: Nee, iets met knopjes die er eens verdwenen zijn. Ah. Normaal hadden we een mooi jingle knopje, die splijten. Ja. En we hadden normaal een knopje dat we een beetje konden schakelen. Maar die splijten.
2: Ik weet heel dus goed wat er mis is. Ha. Ja, ligt aan ons zeker.
0: Ja, ligt aan ons. Ja, tuurlijk.
2: Ja.
0: Erwin appte me vorige week nog. Heb jij er alle van ons omgepatcht? Van dit klinkt niet meer. Dat, nou, als ik wist alleen, waar het zat.
2: Ik krijg alleen maar een appje. We hebben de bank in de studio gezet. Maar
0: oh, dat, okay.
2: Hij kent mijn niveau natuurlijk. Ik spreek geen techniek.
0: Nee, ja, ik wel. Dus als Erwin het niet weet. Als Erwin het niet weet, dan ga ik helemaal graag.
2: Wat ligt een Hidde?
0: Hidde?
2: Hidde. Oh. Ik ken Hidde niet, maar Hidde moet op de brandstapel. Weet ik niet.
0: Oh, dit is echt... Maar ja. Dus als je nou toevallig tv bent te kijken...
2: Ik ga maar naar Instagram. Zie je,
0: jouw hits, jouw nieuws. Maar wij staan erachter. Dus ja. Het doek moet eigenlijk even open. En dat gaan we dadelijk wel proberen.
2: Curtain call, please.
0: En het mooie is, als Erwin het niet weet, kan ik het ook niet meer slopen, weet je? Dan kan ik alles proberen als dat toch kapot gaat. Nou is het kapot.
2: Ja, dat is Hidde schuld.
0: Ik ben daar zo goed in, hè? Nou, dan gaan we dat dadelijk eens even lekker doen.
2: Oh, daar zijn we.
0: Hallo! Oh jongens, echt, dit moeten we gewoon 4 uur gaan doen, dit.
2: Ik hou er zo van.
0: Dat het commissariaat
2: van de media.
0: Voor de media denkt van, nou weet je, ik ga wel even wat anders luisteren. Want dit trek ik echt niet.
2: Nee.
0: Dat snap ik heel goed. Dus ja, maar goed. Wij zijn hier om muziek te draaien. Dat gaan we dadelijk ook doen. Ik zag net dat jouw hond lekker in de tuin ligt.
2: Die ligt naast het zwembad.
0: Naast het zwembad, ja.
2: Dat in de volle zon.
0: En Jack Russell denkt van, ja, ik ga toch niet naar het water.
2: Ik ben geen labrador.
0: En daar word ik veel te nat van. Ja. En dadelijk werd hij zeker klaar dan in de binnen mag omdat ik nat ben. Nee, ik snap die hond wel. Ik snap hem wel.
2: Ja.
0: Voor de rest, wat zeg je, Maurice?
2: Oh, Joep zegt ook dat die Bruno dus nummers van Thrasher speelt.
0: Ja, daar had ik het van natuurlijk. Ik had het gewoon even voor Joep.
2: Oh, wat goed.
0: Dat dus. We hebben nog Kid Rock en Sixties X.
2: Kid Rock, ik krijg nu al honger.
0: Kid Rock.
2: Ja.
0: Hou nou op.
2: Ja.
0: Echt, doe nou niet. Nou, in ieder geval eerst even Edward, Maya en Vika.
2: Oh.
0: Met een hele moeilijke achternaam.
2: Ja.
0: Dus?
2: Vika.
0: Ja, daar ben jij van.
2: Gigolina.
0: Ja, dat is best.
3: Jouw hits, jouw nieuws.
0: Jouw buitenhoop. Oh, nee. Stereo Love. Omdat hij zo leuk is. Maar dan moet hij wel aangaan. Ja, doet hij die ook. Kijk maar.

0: Ja, ik ben even en kijken wat hier allemaal aan staat. Het stond op een schuifje te mogen.
1: Stereo Love van Edward Maya en Vika Jugulia.
0: Die moet ik hebben.
1: Nou ja, ik hoorde laatst een van onze radiocollega's, Ivo van Breukelen, op 538. We noemen dat gewoon collega.
0: wij doen gewoon of we heel groot zijn. Dat zijn we
1: vertellen
0: ook
1: over deze plaat. Want de muziek die daarachter zit, die viool, die komt van een artiest, een straatmuzikant uit, als ik me niet vergis, Hongarije.
0: Ja.
1: En Edward Maya is een DJ. Die heeft dat stukje ergens online gevonden. En die dacht, hé, ik ga hier een nummer omheen maken. Maar hij wist uiteindelijk niet precies hoe en of wat met credits en bla bla bla. Dus die heeft dat nummer gemaakt, geen credits vermeld. En op een gegeven moment kwam die violist, die kwam bij hem terecht. Zo van, volgens mij herkende ik mijn muziek.
0: Ik krijg centen voor jou.
1: Ik vind dat echt wel heel cool. Nou, daar was nog helemaal geen sprake van centen. Okay. Maar hij had toen zoiets van, oké, waar ben je? Ik kom naar je toe. En toen is hij daar naartoe gegaan. Toen heeft hij gezegd, nou, ik ga ervoor zorgen dat je royalties krijgt en dat je credits krijgt. Dus sindsdien is hij vermeld op, zeg maar, de creditlijst.
0: Oké, heel leuk. En dan heb je als Edward Maya één vette plaat gemaakt in 2009.
1: Ja.
0: Je hebt die credits mooi verdeeld. En vervolgens krijgen we niks meer van het te horen.
1: Okay.
0: Het is een beetje jammer.
1: Ja, maar misschien heeft hij heel veel niet-commerciële muziek gemaakt. Net zoals de achtergrondmuziek die we nu horen. Ja, die hoort Instagram niet trouwens, die toeter.
0: Nee, die ineens helemaal toeter. Dus ja.
1: Ja, die is nu al toeter.
0: Maar toch wel raar, want je hebt dus een ongelooflijk vette plaat gemaakt. Ja. Maar goed, Spiller heeft het toen ook gemaakt met Tim Koevjet.
1: Ja.
0: En daarna ook niks meer. Het was een super vette zomerplaat.
1: One Hit Wonders.
0: Daarna niks meer van gehoord. Hij heeft heel veel gedaan, daar niet van.
1: Ja.
0: Maar niet meer zo'n lekkere zomerhit.
1: Nee, jammer joh.
0: En van wie we ook helemaal niks meer gehoord hebben. Steve Goedeman.
1: Ja, lekker hoor. 2007. Het was een hele grote hit in 2008.
0: Hij kwam uit het niks, hè?
1: Hij kwam uit het niks en iedereen zong hem mee. En hij kan nog steeds heel goed All Summer Long.

0: Deze kwam toen de tijd gewoon uit het niks. En je kunt hem inderdaad gewoon altijd draaien. Het blijft gewoon zo'n lekker plaat. Kid Rock and All the Summer. Long. Oh nee, oh god. Kim is het livestreamen en hij breekt hier volledig de tent af. We hebben hier zo'n hele mooie temperatuurmeter staan voor buiten, dat het nou 25 graden is. Binnen 26 graden. En die lag net bijna op zijn kantje.
1: Op zijn kopje, op zijn kantje.
0: Op zijn kopje, op zijn kantje. Ja, dan doet hij niet meer heel veel. Dan heb je een sterren eruit.
1: Dan heb je inderdaad een sterren
0: eruit. Carglass, die doet er iets mee.
1: Ja.
0: Volgens mij niet op dit ding. Doe je nou voorzichtig?
2: Ik probeer het.
0: Je probeert het, ja. Als je daar een klap, als jullie daar live mee kijken op Instagram en je hoort geen een klap en je kijkt naar het plafond, dan weet je, daar is iets fout gegaan. Maar goed, dan weet je dat. Dan zijn jullie een beetje gewaarschuwd. Ik weet dat Kim altijd is op spelling en zoiets allemaal.
2: Ja.
0: Ja, en dat was een heel mooi ding. Dan dacht ik, oh, wat heeft dat weer... Of heb je mijn dingetje weggeklikt nou? Nou, in ieder geval, er was de Efteling had een bord neergezet.
1: Oh.
0: En daar stond op... Wacht, ik probeer hem te openen. Ja. Daar stond op... Of er werd gesproken over de speelweide. Alleen, speelweide was met lange eigen schreef. En dat heeft er dus gewoon echt een hele tijd gestaan. En totdat iemand geen met daar commentaar op gaf... En dat bord was niet gewoon met krijt geschreven. Nee, dat was gewoon volgens mij gedrukt of zo.
1: Ja.
0: Dus hebben ze daar maar speelweide met korte ijzers, je hoort, grond opgezet. En dat hebben ze gedaan door, even kijken, een medewerker stickertje met de juiste spelling over de fout geplakt.
1: Oh
0: dus
1: my
0: ja,
1: echt, God, dat denk ik ook van. Knullig.
0: You had one job.
1: Oh,
0: en tegenwoordig zijn er zoveel tools om even dat gewoon door in een AI'tje heen te gooien. Die en te kijken, schrijf ik dit wel goed? Nee, tegenwoordig denk ik gewoon, we schrijven het goed, we drukken het meteen, we zetten het bord gewoon erin.
1: Ja, er is gewoon
0: en dan kom je dan erachter dat het gewoon niet klopt.
1: Er is echt geen excuus meer voor foute spelling. Als je weet dat je niet heel goed in spelling bent, kun je het gewoon even door ChatGPT gooien. No excuse. Maar voor van een Efteling denk ik wel, goh jongens toch.
0: Ja, Henry, ik schakel net in. Zijn we overgestapt op 16+ uitzending? Hoezo, Henry? Heb je een ander beeld? Ben je toevallig een ander kanaal en kijken we ons op de achtergrond?
1: Oh.
0: Ja, ik weet het niet. Wij zijn gewoon normaal op beeld.
1: Zijn we schunnig?
0: Nooit.
1: Nee,
0: wij hebben een strak programma altijd.
1: Ja, dat wel. Ja, dat klopt.
0: En we worden gewoon strak gecontroleerd door iedereen.
1: Nou.
0: Als we hier het fout zeggen, dan ben je ping, ping, hop. Ja. En dan worden we van de zender afgegooid.
1: Nee hoor.
0: Anyway, even terug naar het jaar 2000.
1: Ja.
0: Cygnus X. En Superstring.
1: En
0: inderdaad,
1: zeggen,
0: ja,
1: string.
0: Inderdaad. Henry, Superstring. Ik snap hem, ik snap hem. Oh, de Sweet Home Alabama clip. Ja, nee, die was... dat. Ja,
1: R-rated.
0: Sorry, we hebben niet zo'n knopje hier met de R-rated videoclips draaien voor 8 uur. Dus wij draaien gewoon alles.
1: Zeker. Leuk dat je luistert.
0: Ja, dat. Zeg, het is super string, wat ik al zei, string.

0: Roger zit in de app. En die reageert een paar plaatjes eerder al. Oh, lekkere plaat.
1: Ja, maar ja.
0: Hij is een copy-paste.
1: Hij is
0: want,
1: een copy-paste.
0: Ja, hij staat er weer. Oh, lekkere plaat.
1: Ja, ja, maar dit is er ook zo een.
0: Nee, het is ook zeker
1: 2000 gewoon. Echt gewoon Party Like It's 2000. Of al 26 jaar geleden. Als je lekker in de kroeg stond. Dan,
0: toen hadden we nog een kroeg.
1: Of gewoon in de discotheek.
0: En toen was een biertje nog betaalbaar.
1: En toen was een biertje echt
0: en toen betaalbaar. Hadden we een discotheek.
1: Ja.
0: Ja, dat.
1: We zijn echt een hoop kwijtgeraakt along the way.
0: Ja, maar ja, goed.
1: We hebben er wel AI bij gekregen.
0: Ja, nou ja, dat hè. Ik zie hier nou een foto. De Thaise politie heeft een foto geplaatst op een Facebookpagina. En dan stonden ze in een arrestatie in glitterjurkjes.
1: Ja.
0: De media heeft dat best snel opgepakt, want iedereen dacht, oeh, dit is echt, dat is wel lachen. Ze gingen helemaal viraal. Maar het was een AI-foto. En oh, wat wilden ze nou mee bereiken? Ze wilden de politie wat positiever neerzetten.
1: Oh nee!
0: Ja. En dus ja, dan denk je ook van, als je een politiebureau bent en je hebt dan een drugsvangst gemaakt en de foto is echt slecht, hoor. Het is echt gewoon de politieagenten dus gewoon echt in glitterjurkjes. Oh. Alsof ze een of ander drag queen contest dingetje
1: nou
0: hebben.
1: Nou wil ik zeggen, in Thailand staan ze er wel bekend om. Hè, dat ze veel drag queens en zo hebben.
0: En dat is ook helemaal niks mis mee.
1: Nee.
0: Maar dat een politiebureau dit doet bij een arrestatie,
1: dat is heel raar.
0: Vind ik een beetje te ver gaan.
1: Ja, dat is gek.
0: Nou, dat dus terzijde.
1: Ja.
0: Gisteren was ik aan het draaien. En,
1: waar was je gisteren?
0: Nee, gisteren.
1: Eergisteren,
0: sorry.
1: Ja.
0: Even de tijd kwijt.
1: Ik was erbij, maar ik wist niet dat je gisteren gewoon een feestje had.
0: Nee, eergisteren was dat. En daar kon je plaatjes aanvragen.
1: Ja.
0: En daar kwam een plaatje voorbij. Dus ja, hij stond nou toevallig. We hebben niet eens gepland, maar hij staat op de playlist.
1: Ja.
0: Robert van Hemert en Donnie.
1: Ja.
0: Hebben Mouet dat nou gemaakt?
1: Ja, het is wel gezellig.
0: Weet je, het is weekend, jongens.
1: Zaterdagavond.
0: Het is echt
1: even
0: park, dat is Serrier. Daar weet je wat je kunt verwachten. Eén grote puinhoop.
1: Kim en Erik, alvast sorry.
0: En dit is gewoon gezellig. Mouet dat nou? Nee, niet

0: Oh, jongens, echt. Dit is echt een toptekst, dit, hè. Maar hij is wel lekker.
1: Iedereen gaat erop los.
0: Robert van Heem, ja, iedereen gaat erop los. Dat is het ook. Robert van Heem en Donnie. Wat er nou? Ik ga het gewoon proberen.
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
3: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een Airco. Zonnepanelen of een warmtepomp, u ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas

0: getrokken waarna ze op de grond is gevallen. Volgens de politie traden agenten op na een melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
6: En het is weer tijd voor de wisseling van de wacht.
7: Ja, het tweede uur is begonnen. We gaan nog een uurtje los tot 8.
6: En er staan we van alles leuks in. Vooral die eerste, dat vind ik echt een lekkere plaat.
7: Wat zou het zijn? Wat zou het zijn?
6: 1995. Roughneck. Everybody beat somebody.
7: Lekker dit hoor. Oh, met een clipje erbij.
6: Lang niet meer gehoord dit.

0: We zeggen het wel vaker. Je hoort ze niet overal, maar je hoort ze zeker hier.
1: Wij weten het altijd wel uit te zoeken wat we fijn vinden om te horen. En het mooie is, gelukkig vinden onze luisteraars dat ook leuk.
0: Want ja.
1: Het zou een beetje lullig zijn als we hier gewoon een eigen feestje hebben altijd. Hebben we wel, maar gelukkig vinden de luisteraars ons eigen feestje ook leuk.
0: Dat is zeker waar. En normaal gesproken hebben we in het tweede uur altijd een thema. Het thema is nu All Request, dus alles kan.
1: Alles kan, alles mag.
0: Ja, zeker wel. Vorige week hadden we... Wat hadden we vorige week nog meer?
1: Nee, wat had je?
0: Hemelvaart, ja, was
1: hemels.
0: Dat die?
1: Was niet hemels?
0: Ja, ik weet het al niet meer. Nou. Jongens, de tijd gaat zo snel. In ieder geval, mocht je het leuk vinden, dan kun je met ons thema meedenken op facebook.com/Kim en Erik. Daar droppen we elke week een thema en iedereen mag meeluisteren. We zijn ook weer op Instagram live. Hi Mark, hi Koen.
1: Zolang het kan.
0: Ja, je weet al, Koen is gaaf.
1: Koen is gaaf, ja. Koen is gaaf.
0: Ja, we zijn op Insta en zolang we daar niet vanaf geknikkerd worden, kan iedereen meekijken. En je kan natuurlijk ook gewoon meeluisteren op de radio als je in Limburg bent. 89.2 FM of gewoon ook op de website rtwparkstad.nl.
1: Goh, je knalt het gewoon allemaal uit, hè? Dat is gewoon...
0: Gooi er een kwartje
1: alsof je het
0: in.
1: Vaker doet.
0: Ja, zeker. We hebben in ieder geval nog een hoop leuks op de planning staan. Verzoekje kwam binnen van Roger Raamakers. Moet ik zeggen, wel een hele fijne.
1: Een hele goeie
0: uit de 90's. En als ik hem instart, dan kent iedereen hem wel. Het is Omen 3 van Magic Affair. Dit is zo lekker, hè? Even terug naar de 90's. En dat doen we dadelijk gewoon nog een keer.

0: Erik, is intussen nieuwe schoenen aan het uitzoeken.
1: Nou nee, ik kwam net wat tegen. Het modemerk Balenciaga heeft een nieuwe schoen uitgebracht. En dit is echt zo erg. Die ziet er dus gewoon uit alsof hij gewoon 3 keer overreden is. 6 keer door de modder heen gehaald is. Gewoon een jaar niet gestrikt. En die stomme sneakers kosten dus gewoon 1507 euro.
0: Je kan beter gewoon nieuwe kopen en dan
1: die
0: even
1: modellen zien er gewoon niet uit. Het is gewoon zo erg. Je kunt gewoon beter je oude sneakers bewaren.
0: Ja.
1: En gewoon helemaal shabby erbij lopen. Ja. En dan ben je gewoon helemaal de man. Echt waar.
0: Er zijn nieuwe Balenciagas die er nieuw uitzien ook niet goedkoop. Maar dit slaat echt anders.
1: Maar dan heb je dus gewoon een nieuwe schoen. Want ze hebben ook gewoon schoenen die er gewoon normaal uitzien. Maar dit gaan ze presenteren als we hebben een nieuw ontwerp. Ja, come on. Wie gaat dit? Welke gek komt dit?
0: Ja, en dan kom je op je werk en dan zegt je baas. Sorry, maar we hebben hier wel een netheid policy. Kun je je schoenen even gaan poetsen? Nee, kan niet.
1: Ik kan me nog herinneren hoe wij vroeger naar de Versus gingen.
0: Ja.
1: Dat was gewoon altijd gewoon een kledingcheck voordat je naar binnen ging.
0: Geen sneakers.
1: Stel je voor, je hebt deze sneakers van 1500 piek gewoon onder je pak aan. Dat zou ik zeggen, nou weet je, ga maar even terug.
0: Ja, precies.
1: Dan ben je toch goed genaaid of niet dan?
0: Heftig, hè?
1: Ja, nee, het kan toch echt niet. Het slaat gewoon overal door. Ze verzinnen altijd weer debiele dingen.
0: Ja, niet normaal.
1: En er zijn nog debielere mensen die dan maar kopen. Dan denk ik, dan koop je het toch gewoon alleen maar voor het merk.
0: Ja, nou, ja, dat gebeurt inderdaad wel,
1: helaas, veel te veel.
0: Ja, nou ja, we kopen wel andere schoenen.
1: Wij kopen gewoon andere schoenen.
0: We zijn hier om plaatjes te draaien. Dat doen we nog tot 8 uur. En,
1: nee, het was een podcast, hè?
0: Af en toe draaien we een plaatje. Als we te veel plaatjes draaien, worden we van de Insta geknikkerd. Maar leuk als je daarbij bent. We pakken gewoon nog een keer door met lekker 90's. Want,
1: het Kim-verzoekje.
0: Ja, dit is er wel een waarvan ik denk, dat vinden ook wel heel veel mensen van onze leeftijd lekker.
1: Vooral jij.
0: Ja, weet je, ik denk niet dat ik de enige ben. Als je nu aan het luisteren bent en je vindt het leuk, als je aan het kijken bent via Insta, je vindt het ook leuk, laat het even weten. Het is Max en Getaway.
1: Ja, dit is gewoon nostalgisch goed. Dit.
0: Bijna kult.
1: 1994 dit.

0: uit 1994.
1: Ja, dit is wel,
0: ik vind het echt heftig, ja, dat hij 33 jaar oud is.
1: Ja, dat is zeker
0: Meine
1: heftig.
0: Mijn gute, hey.
1: Wordt het trouwens over het weer, hè?
0: Ja.
1: Er waren best wat mensen boos op Buienradar. Want ze hadden er voor de zoveelste keer, weet ik veel wat, allemaal gewoon voor een terror aangemeld. En mensen hebben buurtbarbecues afgezegd en noem het maar op allemaal.
0: Vandaag?
1: Het was even kijken.
0: Die vrijdag
1: weekend. Was dat. En dat is een beetje fout gevallen, want bij heel veel mensen was gewoon helemaal geen regen gevallen.
0: Nee, maar ze hadden heel veel in het zuiden gemeld, maar uiteindelijk is ze in het noorden terechtgekomen.
1: Ja, en ik moet ook zeggen, ik heb video's gezien van waar het dus echt losging. Nou, ja. Het was echt niet mis, hoor.
0: Nee, niet, hè. Maar jij volgt zo'n site die heet,
1: Noodweer Benelux ongeveer.
0: Noodweer Benelux, inderdaad.
1: Noodweer BE, volgens mij is dat.
0: Ja.
1: En die zijn wel vrij accuraat. Trouwens, als je nou tv in kijken bent, dat draait van alles. Wat we niet draaien, maar dat maakt niet uit. Je bent hier worden draaien.
0: Ja, nou, hij staat niet eens aan. Dus volgens mij...
1: Ik vind dit vet. Ik weet niet wat Kim hier allemaal doen is. Het draait gewoon door.
0: Ja, terwijl hij kan helemaal niet doordraaien. Want hij staat hier op niet
1: voor de luisteraars eventjes. Ons systeem is even over de fles. Ja. Helemaal leuk dit. Echt helemaal lachen. Maar in ieder geval, er waren dus heel veel mensen overgevallen. En daar heeft dus de nieuwste mevrouw heeft er even op gereageerd. Dat het heel moeilijk is om het weer vooruit te voorspellen.
0: Ja.
1: En dat daar een beetje het probleem ligt.
0: Ah.
1: En dan denk ik, ja, dat kun je wel makkelijk zeggen. Maar als je dan doe het dan wat subtieler, weet je? Dan ga niet zeggen van, het is code oranje, rood, bla, bla, noem maar op. Want mensen gaan dan echt denken van, nou, weet je...
0: Ik zet alles maar binnen.
1: Ja, misschien moet ik de trampoline afbreken, het zwembad overdekken, noem maar op allemaal. En
0: pandjes
1: ja, dat.
0: Weg.
1: En dan gebeurt het niet. Dus ja, er is heel veel commentaar op gekomen. En ik snap het van de ene kant wel. Dus daarom kijk ik altijd op noodweer.be. Die zit hier net over de grens in België.
0: Ja.
1: En die zijn wat accurater. En die hebben zelfs commentaar geleverd op hln.be. Dat is een beetje de ad.nl, maar dan van België. Dat zij erg overtrokken en het weer zetten met allemaal rode dingen, dit en dat. En... Ja, dat was gewoon een noodweer.be heeft een data aan te doen op staan. En die zeiden van ja, het zo erg was het niet. Dus jullie maken de mensen helemaal gek en dat vinden wij niet leuk. Want wij proberen het weer heel goed te voorspellen. En jullie doen alsof er, weet ik veel wat, allemaal voor de kliks en noem maar op. En dat was het ook, weet je dat. Dus ja, ik...
0: Maar vanavond zou het wel losgaan, toch?
1: Er is van alles aan de hand, maar ik kan er nog niks over zeggen.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben het actuele weer bekijken hier en er komt wel wat aan, maar meer en meer in België. Ik zag het bij Stormchasers. Die gingen nou naar België toe. Want daar gaat het eigenlijk flink los. En ze zeiden, misschien hebben we een paar leuke beelden.
0: Ja.
1: En misschien kunnen we daar s'avonds nog wat leuke flitsen. Die mensen die gaan er helemaal voor.
0: Oh,
1: weet je, oké, dikke prima.
0: Oh, echt.
1: Maar het ziet er nog rustig uit hier.
0: Het systeem deed een beetje gek, dus ik ga nu iets instarten. En we wachten even af
1: wat
0: er wordt.
1: Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Dit is Parkstad.
0: Let's go, Jaden Bojan.

0: Ja, ja, dat gebeurt wel eens.
1: Wat is er aan de hand?
0: Kijk, deze draait ook toch? Laten we die even op achterom draaien. Dit is nog een stukje Stride Met Your Shirt Do. Die zouden we eigenlijk draaien.
1: Ja, die draaien we sowieso, want dat is jouw verzoekje.
0: Ja, dat was mijn verzoekje. Dankjewel, ja, dus dat voor 20 seconden.
1: Ja, nee, maar dat draaien we dadelijk gewoon helemaal. Maar we hebben een kleine glitch in het systeem. En we hebben het daarover met Erwin. Erwin is van de techniek.
0: Ja, Erwin is echt de topper, hoor. Echt zonder flauwekul. Ja. Ik bedoel, die snapt ons wel.
1: Erwin, laat we kunnen de doorstap niet uitzetten.
0: Laat het alsjeblieft dan gewoon zijn. Wij gaan de volgende plaat gewoon draaien. En dan komt dat helemaal goed, denk ik. Ik moet hem alleen daar uitduwen en dan een keertje aanduwen. Probeer
1: zou het?
0: Ja!
1: Ja! Maar dan is het wel meteen feest.

0: enig toch?
1: Deze blijft het gewoon goed doen.
0: Ja, die blijft het gewoon goed doen.
1: Ik heb hem gisteren op 2 keer gedraaid, volgens mij. Ja, het is gewoon een feestnummer.
0: Ja.
1: En ik zei net al tegen jou, hij heeft niet geschreven.
0: Nee.
1: Ik weet even niet zo snel wie hem nou geschreven heeft. En die van hij niet. Die brengt hem ook live.
0: Ik wou zeggen vader Abraham, want die heeft ook dit soort nummers geschreven.
1: Nee, niet dit. Nee. En er zei iemand van, ja, ik vind die van Justin beter. Ja, hij zei ook, ik heb er een beetje spijt van dat ik deze weggegeven heb.
0: Oh.
1: Maar ik support Justin helemaal. Wat is natuurlijk een tophit geworden.
0: Ja,
1: en volgens mij staat hij nummer 1 trouwens ook.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, volgens mij
0: is Michael Jackson van de troon gestoten.
1: Eens even kijken. Even heel snel.
0: Het is de stem
1: live,
0: van Nederland, mensen. De top 40.
1: Even kijken, de top 40. De stem van Nederland zegt Cheerio, nummer 1.
0: Ja. Okay dan.
1: Heeft hij goed gedaan.
0: Ja. Oh, nou ja. Dikke prima.
1: We hadden een kleine glitch in het systeem. Dus gaan we eventjes nou goed zetten.
0: Ja.
1: Want we komen dadelijk weer bij de boodschappen. Maar we gaan eerst dit even goed doen.
0: Ja.
1: Want ik wil deze horen.
0: Verzoekje van Erik uit de 90s, 1994.
1: Strike!
0: You sure do.

0: Even een feitje op het strike.
1: Ja, nou, de band is begonnen in 1994. Toen komt deze goed uit. You Sure Do. Dit heeft alleen maar plaats nummer 13 bereikt hier in Nederland.
0: Ja, gek,
1: en dat is echt raar.
0: Het werd zo vaak gedraaid toen.
1: Het is wel misschien toen het tijd nummer 13, maar deze plaat blijft nou nog altijd wel hangen. En het is gewoon echt een super lekkere plaat. Toen de tijd bestond de dance act uit Matt Cantor en Andy Gardner met zangeres Victoria Newton.
0: Oh.
1: En die heeft dan ook Your Sure Do gemaakt. Maar ja, ze hebben dus wel nog gespeeld in het voorprogramma van
0: The Spice Girls en de Backstreet Boys.
1: En de Backstreet Boys, inderdaad. En in 1997 waren ze opeens weg. Maar dat kwam omdat die Matt Cantor, die ging zich richten op een ander bandje. En die maakte dit.
0: Set the shit.
1: Die ging naar de Freestylers. Die heeft de Freestylers toen net opgericht. Nou, we weten allemaal hoe dat gegaan is.
0: Ja, dat ging heel goed.
1: Dat zijn gewoon kippenvelplaten. Die clip is ook nog steeds super vet. En ja, ach, wie weet hebben we straks nog een gaatje en dan gaan we nog even draaien.
0: Ja, lekkere plaat altijd.
1: Dus dan zie je maar weer hoe het allemaal gaat in muziekland. Ja,
0: dat. Nederland muziekland.
1: Nederland muziekland. Oh, dat was leuk toen de tijd.
0: Ja.
1: De warme zomers en zo. Oh, oh.
0: Echt, ja. We hadden nog net even, hij kwam voorbij, maar hij was verkeerd ingestapt. Dus we pakken hem gewoon nog een keer.
1: Tuurlijk. Dit is
0: Jaden Boyzen.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Even terug naar 2002 met een gezamenlijk favorietje wel, hè?
6: Ja, en een vergeten favorietje. Daarna hebben ze nooit meer iets gedaan. Heel jammer, want deze was gelijk. Liberty X

0: Liberty X, Just a Little.
1: Ja, dat was heel leuk. En ze hebben een paar andere nummers gemaakt. We hadden even luisteren. En daar zaten een paar toch wel leuke bij.
0: Ja.
1: Maar ja, nooit dit geweest.
0: Nee,
1: en dit is ook gewoon omdat wij veel draaien en het ergens opgepakt hebben. Ik weet het niet, omdat het gewoon op de radio komt. Ja, want precies. Ja, ik hoor het nergens anders meer.
0: Nee, en dat is net het leuke als je naar Saturday luistert of kijkt of wat dan ook. Hier hoor je liedjes voorbij, hoor, die je niet meer zo vaak voorbij hoort komen. Waaronder een nummer waar Henry net mee kwam.
1: Ja, want we hebben een kleine klachtencommissie hier. En dat is echt, in de app gaat het even kijken. Roger zegt, de laatste weken gaat het goed. Daar niet van. Maar als ik tegenwoordig verzoekjes doe, moet ik toch regelmatig denken. Komt het door de ballotagecommissie heen?
0: Ja.
1: Vraagteken, ping. Ja, ja ik weet niet. Maar, en Henry zegt, we staan op de wachtlijst. Nee, Henry, nee. Maar ja, goed, als Roger dan schrijft 9 april, Boni M, VS Sash met Ma Baker.
0: Ja, weet ik niet meer.
1: Dan is het jammer dat wij een history in de chat hebben. Een beetje kak dit, weet je dat? Ja.
0: In ieder geval wordt Henry nou op zijn wenken bediend, want...
1: Ja. Oh, Mr. Mago! Maybe blind, but I can still see you.
0: It's Herbie.
1: Oh, lekker dit.
2: Anytime you see me.

0: Right type of mood.
1: Ah, ik heb nog een thema voor een keertje.
0: Ja.
1: Alle vergeten plaatjes een keer in een playlist te dumpen.
0: Ja.
1: Want we krijgen allemaal dingen. Iedereen is gewoon aan de chat gewoon van ons. Gewoon.
0: Gewoon
1: 18 februari. Het. Dave McCullen, bitch. Die single heb ik trouwens nog origineel. Die hebben ook niet gedraaid, schijnt. Nou ja. Oh. Dan, en die Ma Baker vs. Sash met de Pony M. Moeten we ook maar een keertje gaan opzoeken. Weet je, dan hebben we het. Volgens mij komen we wel een half uurtje wel door met dit.
0: Oh, nou ja, dan gaan we dat gewoon.
1: Het is niet bewust trouwens, hè, lieve luisteraars.
0: Niet, nee, dat is gewoon.
1: Het is altijd een beetje druk.
0: Ja.
1: En soms, ja, on the fly veranderen wij onze playlist wel eens.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dat houdt het voor iedereen, denk ik, wel leuk. En dan ga je wel eens dingen vergeten.
0: Ja, want Joep die appte net nog. De muziek is anders en dat is fijn, maar nog belangrijker is de gezellige flauwekul.
1: Ja, daar doen we het voor.
0: En daar doen we het voor. Ja,
1: dat is zo serieus genoeg overal.
0: Ja, we kregen nog een verzoekje, namelijk...
2: Eine Deutsche Schallplatte!
1: Ja, die! En deze is, wat jij zei, bekend geworden door, dankzij...
0: Rob Stenders.
1: Rob Stenders, ja.
0: Het was een grote hit in Duitsland en Nederland wilde het niet. En Rob ging deze heel vaak draaien in zijn radioprogramma. En een jaar later was het ook in Nederland een hit.
1: Nou, Shana vorige maand, dus ga maar even draaien. Lekker
0: ja.
1: Dit.
0: Lucy Electric und Mädchen. Wat is dat voor een wundervolle hint, hè?

0: Ja, dat blijft ook lekker hangen dit.
1: Ja.
0: Super plaat.
1: En, je was even aan de Google geslagen.
0: Ja, ik was even op het zoeken. Ik denk, wat doet ze nou tegenwoordig? Maar ja, de zangeres Lucie van Org, die doet hele andere dingen tegenwoordig. Geen vrolijke popliedjes meer, maar ze schrijft tegenwoordig horrorboeken.
1: Oh.
0: Echt horrorboeken. En ze zingt dus nou in een gothic metal band.
1: Oké. Okay.
0: Volgens mij, ik heb het opgezocht. Ik weet niet of dat is, want ik kon het niet voor luisteren. Even verder zetten misschien. Ik weet niet of er wat geluid uitkomt überhaupt. Oh, klinkt wel lekker.
1: Is dit de zangeres van Lucy
0: Electric? Dit is de zangeres, ja, Lucy Electric, ja. Wow, lekker dit, hoor. Je bent hier trouwens ubermoedig. En zij is ondertussen 50 nou. En ja, qua zang hoor je het wel meteen.
1: Wacht even, is zij 50 nu?
0: Even kijken, ja, volgens mij wel. Even kijken.
1: Was zij destijds ook maar 4 jaar ouder dan wij?
0: Even kijken. Het stond hier net ergens bij.
1: Meine Güte.
0: Ja, ik zag het even ergens bij staan, maar ik mis het eventjes nu. Het leuke andere feitje is dat de producer achter Lucy Electric met Mädchen, Ralf Goldkind, die heeft daarna nog andere echte cultdingen gedaan. Onder andere voor Nina Hagen.
1: Okay.
0: En die Fantastische Vier.
1: Die,
0: dus die gast heeft ook wel iets betekend in die hele muziekindustrie.
1: Dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ik zal eens even heel snel proberen te zoeken hoe oud ze nou is. Ik dacht dat ik net ergens zou staan. Even kijken.
1: Maar dat is het bizarre, hè? Als je artiesten destijds hoorde, realiseer je je niet dat ze soms maar een paar jaar ouder waren dan wij.
0: 9 jaar ouder dan ons.
1: 9?
0: Ja, 9. Okay. Van 71 is ze.
1: Oké. Nou, dan valt het me nog mee.
0: En ze heeft trouwens ook een heel lange radio gemaakt. Want ze had een eigen radioprogramma in Berlijn.
1: Ah, grappig.
0: Dus ik moet wel zeggen, die band klinkt niet heel slecht.
1: Nee, klinkt zeker niet slecht. Daar zijn de Duitsers best nog wel goed in dit soort muziek maken.
0: Zeker weten.
1: Ja. We hadden deze nog staan.
0: Ja.
1: Freestylers met ja. Push-up. Want
0: en we hebben
1: net
0: een videoclip erbij. En die wou ik net even zien.
1: Dit is zo leuk, hè. Het kan zijn dat we dadelijk weer klachten krijgen omdat het misschien 16 plus was.
0: Ah ja, maakt niet uit. Dit is gewoon lekker Freestylers Push-up.
1: Leuk.
0: Nostalgie op je radio en op je televisie. Dat kan alleen maar.
1: 8 uur, Kim en Erik, Saturday.

0: Leuk die video.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Crash in auto's.
1: Ja, precies. Maar wel leuk om deze weer eens te horen. Die kan eigenlijk altijd wel.
0: Deze kan eigenlijk altijd wel.
1: Ja.
0: En het leuke is, Freestylers toert nog steeds.
1: Echt?
0: Ja, en ze hebben pas een nieuwe album uitgebracht. Don't Call It A Comeback, noemen ze het. En dit nummer, dat is natuurlijk met die spandex en dingetje allemaal helemaal sportschool, bla bla, noem maar op. Maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dit moest een underground plaat worden.
1: Oh, jammer.
0: Ja, toen werd je opeens opgepikt door de top 40 dingetjes.
1: Echt super commercieel geworden.
0: En hier in Nederland heeft het ding gewoon met een zomer 2004 op de tweede plek gestaan. En weet je wat op nummer 1 stond?
1: Nee.
0: Wil jij niet weten? Dragon Sanité van Ozone.
1: Ja, dat is het niveau van Nederland. Ja,
0: ja, dat was echt, ja. Ja.
1: We bepalen zelf wat er op nummer 1 staat, hè? Daar kan niemand iets over zeggen.
0: Dat is zeker waar. En van zo'n kwaliteit van de freestylers, denk je, we blijven een beetje in de kwaliteit hangen. Hè?
1: Zeker.
0: We blijven gewoon in die hele goede platen hangen.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: wat gaan we draaien, Kim?
1: Bewitched.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Want dit is gewoon...
0: Dit is gewoon heel lief, dit.
1: Dit hoor je nergens.

0: Kwaliteitsmuziek op de radio.
1: Maries knalde net even snel wat erin. Ja. Trump heeft een concert aangekondigd. Ja. Trump's 250 concert. Ja. Maar die heeft nogal een zware week. Want deze week had hij het aangekondigd. Dat hij voor de 250ste verjaardag van Amerika zou hij dat organiseren. Maar in 2 dagen is bijna de hele line-up weggestemd. Of weggestormd, net zo zeggen. Ja. De artiesten wisten namelijk niet dat Trump erachter zat.
0: Ja.
1: Alleen Vanilla Ice, die blijft schoon staan.
0: Oh, echt?
1: Ja. En Trump heeft al gereageerd. Als er niemand komt opdagen, gaat hij zelf wel urenlang speechen. Ja,
0: oh
1: echt, dit is
0: God.
1: Niet normaal. En het mooie was, want Milli Vanilli zou er ook als duo... Nee, niet als duo, het bekende stem.
0: Milli Vanilli,
1: ja, vet zou er staan. Hij stond ook op de poster. Maar die lieten dus gewoon via de mail weten. We schrokken ze kapot toen we de naam zagen. En we weten van niks. Dus ja, echt niet normaal dit. Het is zo'n slecht iets dit.
0: Oh my God.
1: Ja, dat kan alleen maar Trump, hè.
0: Dat
1: die kan het echt alleen maar.
0: Alleen maar Trump, ja. Misschien moet hij even bellen met de jongens van F Serieus.
1: Ja.
0: Want als die in Amerika
1: die
0: op tv en op de radio komen.
1: Een uurtje dit, een uurtje dit en allemaal alleen maar feest.
0: Invliegen met Baila de Gasolina en gewoon lekker cash in Amerika, jongens.
1: En tevens ons afsluiten, Kim.
0: Ik denk het wel, hè.
1: Ja, komt ie.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen, met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenkingsmonument toegevoegd. Van Bruggen liet later via Instagram weten dat het inmiddels weer goed met haar gaat en de ceremonie kon na het incident gewoon worden voortgezet. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors
1: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat

0: te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter en daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Meer voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Stuur je

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten...

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen.
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie. En na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors
4: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Waar ben jij naartoe geweest?
11: Naar Mondo Verde.
10: Met de nieuwe Havana's Tornado?
11: Ja, dat is een vrije val.
10: Te gek!
11: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
10: Wow!
11: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
10: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
13: RTV Parkstad.
14: Jouw hits.
13: Jouw nieuws.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen.
14: Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
16: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Carwash keeps you moving.
17: Hallo, heb ik uw aandacht?

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op

12 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Verdrakken zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion komen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd.